0: Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

this ain't no disco. It ain't no country club either.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM.
5: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws?
2: Kijk op omroepzout.nl.
1: Altijd in de buurt.
2: Roulette FM.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Dat blijkt uit een inventarisatie van klachten van de vereniging Eigen Huis. Volgens de vereniging is er veel wantrouwen richting makelaars. En de politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolf.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
6: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
5: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
7: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
5: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
9: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen, blijkt uit een inventarisatie van klachten van de vereniging Eigen Huis. Volgens de vereniging is er veel wantrouwen naar makelaars. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. Maar dat aantal zal nog stijgen, want er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie ook Nederlandse toeristen. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin is officieel niet goedgekeurd voor de variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Het weer, eerst droog, wel weer kans op buien met onweer en zware windstoten. Tussendoor af en toe zon bij ongeveer 22 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Nieuw. Brandon Flowers.
1: Brandon Flowers.
0: Tigerblood.
1: Tigerblood.
0: Dit is jouw Roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolf.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
9: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de beïnvloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
8: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
10: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
8: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een dam in de buurt van de grens tussen Nepal en Tibet dreigt over te lopen. Daardoor is er opnieuw gevaar voor overstromingen in het grensgebied. Het aantal doden na de stortvloed van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. Hij sprak stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen en G.I. Joe. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime in de Transformers. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan een graad of 22.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
5: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
8: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
7: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
9: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
7: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Colette FM Agenda.
1: Tijdens de Tour de Boer naar Maartensdijk bezoek je tuinderij Eikenstein, imkerij Melinde en zuivelboerderij Boom en Bos. Op deze locaties krijg je een rondleiding en kun je heerlijke producten kopen. De tocht is ongeveer 11 kilometer lang. De fietstocht start zaterdag om 2 uur op de parkeerplaats van de werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. De deelnamekosten bedragen €5. Aanmelden kan via bildsheerlijk.nl/agenda. Het Gilde Zeist neemt je mee naar het terrein waarop de KNVB gevestigd is. Tijdens de rondleiding hoor je meer over het ontstaan van voetbal, de komst van de KNVB naar Zeist, de introductie van de VAR en de ontwikkelingen rond e-voetbal. De rondleiding start zaterdag om 2 uur bij de Beeldentuin aan de Woudenbergseweg in Zeist. De kosten bedragen €3. Reserveren kan via gildezeist.nl/agenda. Zeist staat nog één dag in het teken van internationale kamermuziek. Het Leon Corot Quartet verzorgt het slotconcert met een frisse, eigentijdse blik op het strijkkwartetrepertoire van Haydn en Britten. Na de pauze voegt pianist Fabian Müller zich bij het kwartet voor Schumanns sprankelende pianoquintet. Een feestelijke en energieke afsluiting, vol lyriek, virtuositeit en samenspel. Dit concert is zaterdag om 8 uur te beluisteren in de grote kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente aan het Zusterplein in Zeist. De entreeprijs is €42,50.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: 3FM, de regio nieuws.
1: De Bilt moet binnen 3 maanden een nieuw besluit nemen over de aanleg van 4 padelbanen in Bospark Bilthoven. Die uitspraak deed de rechter dinsdag in een zaak die onder andere eigenaren van vakantiewoningen tegen de gemeente hadden aangespannen. Volgens de rechter heeft het college op vele punten op de juiste manier gehandeld om een vergunning voor de aanleg van de banen te verlenen. Alleen ontbreken de voorschriften in de verleende vergunning om de geluidsoverlast voor de directe omgeving te beperken. En dat had wel gemoeten. De gemeente moet nu binnen 12 weken voorschriften opnemen voor maatregelen tegen mogelijke geluidsoverlast. Tennisclub Bilthoven kwam al in 2024 met plannen om de padelbanen aan te leggen. De gemeente verleende in februari 2025 een vergunning voor de aanleg van de banen op het recreatiepark in het natuurgebied. Maarten van der Weijden heeft met zijn afgebroken zwemtocht naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht ruim €700.000 ingezameld. Het opgehaalde geld is bedoeld voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. Na eerdere zwemtochten in 2018 en 2019 wilde van der Weijden opnieuw een poging doen om op ludieke wijze geld binnen te halen voor het goede doel. Dit keer was het doel een zwemtocht van 270 kilometer langs 22 steden, waaronder een groot deel door de provincie Utrecht. Vanwege griepklachten lukte het van der Weijden niet om zijn zwemtocht te voltooien. Toch geeft de zwemmer aan dat het zijn allerlaatste zwemtocht was om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voert campagne om met een deelfiets de natuurgebieden op de Heuvelrug te bezoeken. Het Nationaal Park heeft zich aangesloten bij de provinciale campagne En Door. De campagne is te zien op meer dan 40 posters in de omgeving, in lokale kranten en op Instagram, Facebook en LinkedIn. Deelfietsen van Voi, Lime en OV-fiets zijn in de hele regio te vinden, onder andere bij de stations en andere OV-hubs. Met de campagne willen de initiatiefnemers reizigers in de regio Utrecht motiveren de fietsen niet alleen voor recreatie te gebruiken, maar ook voor woon-werkverkeer, spitsmijden en uitgaan.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: zomer. Jouw muziek. Alleen op Roulette FM.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
8: Straks die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lente FM Agenda.
1: Tijdens de Tour de Boer naar Maartensdijk bezoek je tuinderij Eikenstein, imkerij Melinde en zuivelboerderij Boom en Bos. Op deze locaties krijg je een rondleiding en kun je heerlijke producten kopen. De tocht is ongeveer 11 kilometer lang. De fietstocht start zaterdag om 2 uur op de parkeerplaats van de werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. De deelnamekosten bedragen €5. Aanmelden kan via bildsheerlijk.nl/agenda. Het Gilde Zeist neemt je mee naar het terrein waarop de KNVB gevestigd is. Tijdens de rondleiding hoor je meer over het ontstaan van voetbal, de komst van de KNVB naar Zeist, de introductie van de VAR en de ontwikkelingen rond e-voetbal. De rondleiding start zaterdag om 2 uur bij de Beeldentuin aan de Woudenbergseweg in Zeist. De kosten bedragen €3. Reserveren kan via gildezeist.nl/agenda. En Zeist staat nog één dag in het teken van internationale

0: kamermuziek. Het Léon Corot Quartet verzorgt het slotconcert met een frisse, eigentijdse blik op het strijkkwartetrepertoire van Haydn en Britten. Na de pauze voegt pianist Fabian Müller zich bij het kwartet voor Schumanns sprankelende pianoquintet. Een feestelijke en energieke afsluiting, vol lyriek, virtuositeit en samenspel. Dit concert is zaterdag om 8 uur te beluisteren in de Grote Kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente aan het Zusterplein in Zeist. De entreeprijs is €42,50.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Jette FM Regio Nieuws.
1: De zomer van 2026 is in Nederland de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1901. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden Celsius bij het KNMI in de beeld. Daarmee is het vorige record uit 2018 met bijna een halve graad verbroken. Klimaatexpert Peter Siegmond meldt dat deze zomer het hoogste aantal dagen boven de 35 graden telde, het aantal tropische dagen hoger dan ooit was en er 's nachts niet eerder zoveel dagen achter elkaar temperaturen van 22 graden of hoger waren. Of de warme en droge zomer een voorbode is voor een extreme herfst is nog niet te zeggen. Wel is de zee nu uitzonderlijk warm, wat de komende tijd tot forse buien kan leiden. Volgens Siegmund een geluk bij een ongeluk om de droogte te bestrijden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voert campagne om met een deelfiets de natuurgebieden op de Heuvelrug te bezoeken. Het Nationaal Park heeft zich aangesloten bij de provinciale campagne En Door. De campagne is te zien op meer dan 40 posters in de omgeving, in lokale kranten en op Instagram, Facebook en LinkedIn. Deelfietsen van Voi, Lime en OV-fiets zijn in de hele regio te vinden, onder andere bij de stations en andere OV-hubs. Met de campagne willen de initiatiefnemers reizigers in de regio Utrecht motiveren de fietsen niet alleen voor recreatie te gebruiken, maar ook voor woon-werkverkeer, spitsmijden en uitgaan. Rotary Club Zandzeggen opent opnieuw een pop-up shop in Bilthoven voor het goede doel. De winkel is op 4 en 5 september geopend en de opbrengst van de verkoop gaat naar een veiligheidsproject in Oekraïne. Na een succesvolle editie vorig jaar met een opbrengst van 8500 euro... gaan de vrouwen van Rotary Club Zandzeggen opnieuw hun kleding verkopen. Goede merken, tassen, sieraden en hebben dingetjes. De vrouwen van Zandzeggen hebben van alles uit de kast gehaald. De opbrengst gaat naar een project in Oekraïne dat veilige, toegankelijke plekken creëert. Daar kunnen buurtbewoners en kinderen elkaar in oorlogstijd ontmoeten, lezen en spelletjes doen. De pop-up shop is op 4 en 5 september geopend bij een reisbureau aan de Julianelaan 22 in Bilthoven en is geopend van 10 tot 6 uur.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

dicht. Ik kan eigenlijk niet wachten tot je veilig in mijn armen ligt.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn staat tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo 6 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. 10 minuten extra op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaak in 7 kilometer file. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
9: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Roulette FM Agenda.
1: Tijdens de Tour de Boer naar Maartensdijk bezoek je tuinderij Eikenstein, imkerij Melinde en zuivelboerderij Boom en Bos. Op deze locaties krijg je een rondleiding en kun je heerlijke producten kopen. De tocht is ongeveer 11 kilometer lang. De fietstocht start zaterdag om 2 uur op de parkeerplaats van de werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. De deelnamekosten bedragen €5. Aanmelden kan via bildsheerlijk.nl/agenda. Het Gilde Zeist neemt je mee naar het terrein waarop de KNVB gevestigd is. Tijdens de rondleiding hoor je meer over het ontstaan van voetbal, de komst van de KNVB naar Zeist, de introductie van de VAR en de ontwikkelingen rond e-voetbal. De rondleiding start zaterdag om 2 uur bij de Beeldentuin aan de Woudenbergseweg in Zeist. De kosten bedragen €3. Reserveren kan via gildezeist.nl/agenda. En Zeist staat nog één dag in het teken van internationale kamermuziek. Het Leon Corot Quartet verzorgt het slotconcert met een frisse, eigentijdse blik op het strijkkwartetrepertoire van Haydn en Britten. Na de pauze

0: voegt pianist Fabian Müller zich bij het kwartet voor Schumanns sprankelende pianoquintet. Een feestelijke en energieke afsluiting, vol lyriek, virtuositeit en samenspel. Dit concert is zaterdag om 8 uur te beluisteren in de Grote Kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente aan het Zusterplein in Zeist. De entreeprijs is €42,50.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM. Classic.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: De Bilt moet binnen 3 maanden een nieuw besluit nemen over de aanleg van 4 padelbanen in Bospark Bilthoven. Die uitspraak deed de rechter dinsdag in een zaak die onder andere eigenaren van vakantiewoningen tegen de gemeente hadden aangespannen. Volgens de rechter heeft het college op vele punten op de juiste manier gehandeld om een vergunning voor de aanleg van de banen te verlenen. Alleen ontbreken de voorschriften in de verleende vergunning om de geluidsoverlast voor de directe omgeving te beperken. En dat had wel gemoeten. De gemeente moet nu binnen 12 weken voorschriften opnemen voor maatregelen tegen mogelijke geluidsoverlast. Tennisclub Bilthoven kwam al in 2024 met plannen om de padelbanen aan te leggen. De gemeente verleende in februari 2025 een vergunning voor de aanleg van de banen op het recreatiepark in het natuurgebied. Maarten van der Weijden heeft met zijn afgebroken zwemtocht naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht ruim €700.000 ingezameld. Het opgehaalde geld is bedoeld voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. Na eerdere zwemtochten in 2018 en 2019 wilde van der Weijden opnieuw een poging doen om op ludieke wijze geld binnen te halen voor het goede doel. Dit keer was het doel een zwemtocht van 270 kilometer langs 22 steden, waaronder een groot deel door de provincie Utrecht. Vanwege griepklachten lukte het van der Weijden niet om zijn zwemtocht te voltooien. Toch geeft de zwemmer aan dat het zijn allerlaatste zwemtocht was om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voert campagne om met een deelfiets de natuurgebieden op de Heuvelrug te bezoeken. Het Nationaal Park heeft zich aangesloten bij de provinciale campagne En Door. De campagne is te zien op meer dan 40 posters in de omgeving, in lokale kranten en op Instagram, Facebook en LinkedIn. Deelfietsen van Voi, Lime en OV-fiets zijn in de hele regio te vinden, onder andere bij de stations en andere OV-hubs. Met de campagne willen de initiatiefnemers reizigers in de regio Utrecht motiveren de fietsen niet alleen voor recreatie te gebruiken, maar ook voor woon-werkverkeer, spitsmijden en uitgaan.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Rivolf.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn 5 minuten vertraging bij Afrit Hoenderloo. 10 minuten op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
9: Straks middagmix. Nu tot 1 uur The 80's Lunch.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsi's. De nieuwste Noorse koning Hakon is in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Zijn vader, Harald, overleed vanochtend. Dan het weer, regen en kans op zware windstoten bij ongeveer 22 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn 3 kilometer file bij Afrit Hoenderlo. 5 minuten vertraging, 5 minuten extra. Ook op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderlo en Knopend Waterberg 7 kilometer file. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Rivolf.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zogefietst.nl.
6: Altijd in de buurt.
7: Roulette FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. A50 Apeldoorn-Arnhem bij Knoopend Waterberg 8 kilometer file. A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Bankhoef 6 kilometer file, 10 minuten vertraging.
10: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
13: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM Agenda.
1: Tijdens de Tour de Boer naar Maartensdijk bezoek je tuinderij Eikenstein, imkerij Melinde en zuivelboerderij Boom en Bos. Op deze locaties krijg je een rondleiding en kun je heerlijke producten kopen. De tocht is ongeveer 11 kilometer lang. De fietstocht start zaterdag om 2 uur op de parkeerplaats van de werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. De deelnamekosten bedragen €5. Aanmelden kan via bildsheerlijk.nl/agenda. Het Gilde Zeist neemt je mee naar het terrein waarop de KNVB gevestigd is. Tijdens de rondleiding hoor je meer over het ontstaan van voetbal, de komst van de KNVB naar Zeist, de introductie van de VAR en de ontwikkelingen rond e-voetbal. De rondleiding start zaterdag om 2 uur bij de Beeldentuin aan de Woudenbergseweg in Zeist. De kosten bedragen €3. Reserveren kan via gildezeist.nl/agenda. En Zeist staat nog één dag in het teken van internationale kamermuziek. Het Leon Corot Quartet verzorgt het slotconcert met een frisse, eigentijdse blik op het strijkkwartetrepertoire van Haydn en Britten. Na de pauze voegt pianist Fabian Müller zich bij het kwartet voor Schumanns sprankelende pianoquintet. Een feestelijke en energieke afsluiting, vol lyriek, virtuositeit en samenspel. Dit concert is zaterdag om 8 uur te beluisteren in de grote kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente aan het Zusterplein in Zeist. De entreeprijs is €42,50.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: 3FM Regio Nieuws.
1: De Bilt moet binnen 3 maanden een nieuw besluit nemen over de aanleg van 4 padelbanen in Bospark Bilthoven. Die uitspraak deed de rechter dinsdag in een zaak die onder andere eigenaren van vakantiewoningen tegen de gemeente hadden aangespannen. Volgens de rechter heeft het college op vele punten op de juiste manier gehandeld om een vergunning voor de aanleg van de banen te verlenen. Alleen ontbreken de voorschriften in de verleende vergunning om de geluidsoverlast voor de directe omgeving te beperken. En dat had wel gemoeten. De gemeente moet nu binnen 12 weken voorschriften opnemen voor maatregelen tegen mogelijke geluidsoverlast. Tennisclub Bilthoven kwam al in 2024 met plannen om de padelbanen aan te leggen. De gemeente verleende in februari 2025 een vergunning voor de aanleg van de banen op het recreatiepark in het natuurgebied. Maarten van der Weijden heeft met zijn afgebroken zwemtocht naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht ruim €700.000 ingezameld. Het opgehaalde geld is bedoeld voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. Na eerdere zwemtochten in 2018 en 2019 wilde van der Weijden opnieuw een poging doen om op ludieke wijze geld binnen te halen voor het goede doel. Dit keer was het doel een zwemtocht van 270 kilometer langs 22 steden, waaronder een groot deel door de provincie Utrecht. Vanwege griepklachten lukte het van der Weijden niet om zijn zwemtocht te voltooien. Toch geeft de zwemmer aan dat het zijn allerlaatste zwemtocht was om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voert campagne om met een deelfiets de natuurgebieden op de Heuvelrug te bezoeken. Het Nationaal Park heeft zich aangesloten bij de provinciale campagne En Door. De campagne is te zien op meer dan 40 posters in de omgeving, in lokale kranten en op Instagram, Facebook en LinkedIn. Deelfietsen van Voi, Lime en OV-fiets zijn in de hele regio te vinden, onder andere bij de stations en andere OV-hubs. Met de campagne willen de initiatiefnemers reizigers in de regio Utrecht motiveren de fietsen niet alleen voor recreatie te gebruiken, maar ook voor woon-werkverkeer, spitsmijden en uitgaan.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat hij voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezicht de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort-Zwolle 5 minuten vertraging bij Alfred Elspet. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Ostersen. Knooppunt Grijshoord en Knooppunt Valburg. 11 kilometer file. 10 minuten op de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent, 4 kilometer file. De N527 Bussum Huizen is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen de A1 en Huizen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Van zonsopgang tot zonsondergang. Altijd Roulette FM.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Agenda.
1: Tijdens de Tour de Boer naar Maartensdijk bezoek je tuinderij Eikenstein, imkerij Melinde en zuivelboerderij Boom en Bos. Op deze locaties krijg je een rondleiding en kun je heerlijke producten kopen. De tocht is ongeveer 11 kilometer lang. De fietstocht start zaterdag om 2 uur op de parkeerplaats van de werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. De deelnamekosten bedragen €5. Aanmelden kan via bildsheerlijk.nl/agenda. Het Gilde Zeist neemt je mee naar het terrein waarop de KNVB gevestigd is. Tijdens de rondleiding hoor je meer over het ontstaan van voetbal, de komst van de KNVB naar Zeist, de introductie van de VAR en de ontwikkelingen rond e-voetbal. De rondleiding start zaterdag om 2 uur bij de Beeldentuin aan de Woudenbergseweg in Zeist. De kosten bedragen €3. Reserveren kan via gildezeist.nl/agenda. En Zeist staat nog één dag in het teken van internationale kamermuziek. Het Leon Corot Quartet verzorgt het slotconcert met een frisse, eigentijdse blik op het strijkkwartetrepertoire van Haydn en Britten. Na de pauze voegt pianist Fabian Müller zich bij het kwartet voor Schumanns sprankelende pianoquintet. Een feestelijke en energieke afsluiting, vol lyriek, virtuositeit en samenspel. Dit concert is zaterdag om 8 uur te beluisteren in de grote kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente aan het Zusterplein in Zeist. De entreeprijs is €42,50.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Twente FM Regio Nieuws.
1: De zomer van 2026 is in Nederland de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1901. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden Celsius bij het KNMI in de beeld. Daarmee is het vorige record uit 2018 met bijna een halve graad verbroken. Klimaatexpert Peter Siegmond meldt dat deze zomer het hoogste aantal dagen boven de 35 graden telde, het aantal tropische dagen hoger dan ooit was en er 's nachts niet eerder zoveel dagen achter elkaar temperaturen van 22 graden of hoger waren. Of de warme en droge zomer een voorbode is voor een extreme herfst is nog niet te zeggen. Wel is de zee nu uitzonderlijk warm, wat de komende tijd tot forse buien kan leiden. Volgens Siegmund een geluk bij een ongeluk om de droogte te bestrijden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voert campagne om met een deelfiets de natuurgebieden op de Heuvelrug te bezoeken. Het Nationaal Park heeft zich aangesloten bij de provinciale campagne En Door. De campagne is te zien op meer dan 40 posters in de omgeving, in lokale kranten en op Instagram, Facebook en LinkedIn. Deelfietsen van Voi, Lime en OV-fiets zijn in de hele regio te vinden, onder andere bij de stations en andere OV-hubs. Met de campagne willen de initiatiefnemers reizigers in de regio Utrecht motiveren de fietsen niet alleen voor recreatie te gebruiken, maar ook voor woon-werkverkeer, spitsmijden en uitgaan. Rotary Club Zandzeggen opent opnieuw een pop-up shop in Bilthoven voor het goede doel. De winkel is op 4 en 5 september geopend en de opbrengst van de verkoop gaat naar een veiligheidsproject in Oekraïne. Na een succesvolle editie vorig jaar met een opbrengst van 8500 euro gaan de vrouwen van Rotary Club Zandzeggen opnieuw hun kleding verkopen. Goede merken, tassen, sieraden en hebben dingetjes. De vrouwen van Zandzeggen hebben van alles uit de kast gehaald. De opbrengst gaat naar een project in Oekraïne dat veilige, toegankelijke plekken creëert. Daar kunnen buurtbewoners en kinderen elkaar in oorlogstijd ontmoeten, lezen en spelletjes doen. De pop-up shop is op 4 en 5 september geopend bij een reisbureau aan de Julianelaan 22 in Bilthoven en is geopend van 10 tot 6 uur.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Ook in de regio wordt er op meerdere plekken langzamer gereden. Bijvoorbeeld de A1 richting Apeldoorn. Tussen Stroel en Hoenderlo 10 kilometer, 20 minuten. De A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg 10 kilometer en 25 minuten. En op de A325 Arnhem richting Duitsland. Voor Lent 11 kilometer en 20 minuten vanaf het Gelredome. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
9: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Met de FM Agenda.
1: Tijdens de Tour de Boer naar Maartensdijk bezoek je tuinderij Eikenstein, imkerij Melinde en zuivelboerderij Boom en Bos. Op deze locaties krijg je een rondleiding en kun je heerlijke producten kopen. De tocht is ongeveer 11 kilometer lang. De fietstocht start zaterdag om 2 uur op de parkeerplaats van de werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. De deelnamekosten bedragen €5. Aanmelden kan via bildsheerlijk.nl/agenda. Het Gilde Zeist neemt je mee naar het terrein waarop de KNVB gevestigd is. Tijdens de rondleiding hoor je meer over het ontstaan van voetbal, de komst van de KNVB naar Zeist, de introductie van de VAR en de ontwikkelingen rond e-voetbal. De rondleiding start zaterdag om 2 uur bij de Beeldentuin aan de Woudenbergseweg in Zeist. De kosten bedragen €3. Reserveren kan via gildezeist.nl/agenda. En Zeist staat nog één dag in het teken van internationale kamermuziek. Het Léon Corot Quartet verzorgt het slotconcert met een frisse, eigentijdse blik op het strijkkwartetrepertoire van Haydn en Britten. Na de pauze voegt pianist Fabian Müller zich bij het kwartet voor Schumanns sprankelende pianoquintet. Een feestelijke en energieke afsluiting, vol lyriek, virtuositeit en samenspel. Dit concert is zaterdag om 8 uur te beluisteren in de grote kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente aan het Zusterplein in Zeist. De entreeprijs is €42,50.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Letter FM.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk. Met name ook in de regio Arnhem-Nijmegen. Net als op de A2 van Utrecht naar het zuiden. Verder heb je op de N50 Emmeloord-Zwolle 20 minuten oponthoud voor knooppunt Hattemerbroek. Op de A50 van Arnhem naar Oss sta je 35 minuten vast bij Ravenstein. Er staat file vanaf knooppunt Grijshoort. En op de A1 naar Amsterdam heb je bij Hoevelaken 10 minuten oponthoud. Verder is de N527 in beide richtingen dicht tussen Huizen en de aansluiting met de A1 door een ongeluk. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is druk op de wegen in het midden van het land. De A50 staan de langste files, want van Arnhem naar Os heb je vertraging tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Al met al is dat een half uur. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle sta je voor Zwolle een kwartier in de file. Verder is de N527 in beide richtingen dicht. Tussen Huizen en de aansluiting met de A1, dat komt door een ongeluk. Op de A28 heb je een kwartier vertraging van Amersfoort naar Zwolle tussen Harderwijk en de afrit Elspeet. En op de A1 is het druk. Van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
8: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Mensen kunnen onder meer een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen en dat kan levensgevaarlijk zijn. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het is ongeveer 22 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg en het slechte weer helpt dan niet bepaald mee. De meeste vertraging heb je onder meer op de A12 vanuit Utrecht tussen Arnhem en de Duitse grens. Door controle sta je een half uur vast. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle heb je 20 minuten op onthoud tussen Harderwijk en de afrit Elspeet. Verder sta je 3 kwartier in de file op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein. De N50 van Emmeloord naar Zwolle is de vertraging 20 minuten voor knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. De N527 die is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A1 en Huizen. Dat heeft te maken met een ongeluk. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk op de weg. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij Amersfoort West. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier. Er staat file vanaf de afrit Soest. Op de A50 is het vooral druk van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg sta je een kwartier vast. En verderop bij Ravenstein heb je nog eens 20 minuten oponthoud vanaf Heteren. Op de A325 sta je een half uur in de file. Vanuit Nijmegen tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle is de vertraging 20 minuten voor knooppunt Hattemerbroek. En de N527 is nog altijd in beide richtingen dicht na een ongeluk. Het is tussen de aansluiting met de A1 en Huizen. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de overstroming in Nepal is opgelopen naar ruim 1900. Daarmee is het aantal mensen van wie nog niets is vernomen bijna verdubbeld. In Tibet zijn 600 vermisten. Er zijn meer dan 500 doden geteld. Pro-leider Klaver heeft de coalitiepartijen D66, CDA en VVD gewaarschuwd. Hij zegt dat de partijen onderweg zijn naar een crisis omdat de begroting nog niet rond is. De partijen kunnen het onderling niet eens worden over de financiën. Dinsdag moet er een akkoord zijn. De nieuwe Noorse koning Haakon legt dinsdag de eed af. Dat moet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vanmorgen. Hij was 89. Het weer, flinke buien in het binnenland, kansen op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in het midden van het land nog steeds heel veel files. De meeste leveren nu 5 à 10 minuten vertraging op. Maar al met al is het nog behoorlijk druk. Bijvoorbeeld op de A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein. De vertraging is een half uur. Ook op de N50 sta je nog een half uur vast. Dat is van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Verder heb je een kwartiertijdverlies op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. En op de A325 vanuit Nijmegen tussen het Gelredome en Presikhaaf. De N527, die is nog altijd dicht in beide richtingen tussen Huizen en de aansluiting met de A1. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: ZFM Earcatcher.
1: Teenage Fanclub, There Was You.
2: Earcatcher.

Alleen hier hoor je alles. Alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat op de A50 van Arnhem naar Os nog 20 minuten vast tussen Heteren en Ravenstein. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle heb je 20 minuten oponthoud. Dat is tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens sta je tussen Elst en Lent 10 minuten vast. Op de N527, daar is vandaag een ongeluk gebeurd. De weg is nog steeds in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A1 en Huizen. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Vanuit de Bilt is dit
10: Roulette FM.
11: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de overstroming in Nepal is opgelopen naar ruim 1900. Daarmee is het aantal mensen van wie nog niets is vernomen bijna verdubbeld. In Tibet zijn 600 vermisten, er zijn meer dan 500 doden geteld. Pro-leider Klaver heeft de coalitiepartijen D66, VVD en CDA gewaarschuwd. Hij zegt dat de partijen onderweg zijn naar een crisis omdat de begroting nog niet rond is. De partijen kunnen het onderling niet eens worden over de financiën. Dinsdag moet er een akkoord zijn. De 7e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam solo aan. Het weer flinke buien, maar vanavond wordt het droog. Vannacht opnieuw regen en morgen vallen de buien vooral in de middag.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Inmiddels worden veel files vrij snel korter. Op de A50 heb je nog 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Valburg en Ravenstein van Arnhem naar Os. De N50 van Emmeloord naar Zwolle sta je bij Zwolle nog 10 minuten in de file vanaf Kampen. En het rijdt nog langzaam op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens tussen Elst en Lent. En daar is de vertraging nog net iets meer dan 5 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Nieuw. Brandon Flowers.
1: Brandon Flowers.
0: Tigerblood. Dit is jouw Roulette FM.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
8: Altijd in de buurt.
9: Roulette FM. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
10: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
9: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files zijn opgelost, alleen op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het nog langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld. De vertraging is nog een kleine 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.

0: Sky.
1: En op de vrijdagavond betekent dat het weekend weer is begonnen. Officieel op de 21ste van augustus. Met uitzending 138 van Blik op het Weekend. Met ook vandaag weer veel te gebeuren in deze uitzendingen. Straks heb ik het bewijs dat het kan regenen in de bioscoop. En dat allemaal omdat ik er zelf bij was. Dus betrouwbaar is het zeker. Verder het WK Hockey in Amstelveen. Die nu bezig is tussen de wedstrijd Nederland-Spanje. De eerste halve finale. Daar even een updateje over. Ook over het hele WK. Samen in Amstelveen en in België. Even een klein hockey updateje. Straks rond 7:50. Daarvoor nog de New Music Friday update. Met twee heerlijke nieuwe nummers. Rubens onderzoeksredactie. Spelletje oud en nieuw, wat er zo meteen direct aankomt. Pim Pam Pet muziekeditie, ook moppentijd komt er weer aan. En natuurlijk hoeveel procent van de mensen. En laat vooral weten dat je erbij bent vanavond. Stuur even een appje naar 06 16 14 36 80. Met daarin een gek verhaal bijvoorbeeld. Iets wat je meegemaakt hebt deze week of vandaag. Iets wat je gaat doen of in ieder geval iets gezellig. Of misschien wel wat je nu aan het doen bent. Misschien zoals ik wel even een klein potje hockey kijken. Ja, weet je, dat moet ook weer. Ik ben hockeyliefhebber. Dan gaat dat allemaal maar door. Op dit moment staat het 1-1 tegen Nederland en Spanje. Laatste kwart nog 4 minuten bezig. Misschien kijk je dat wel. Laat het weten. 06 16 14 36 80. Kan via een tekst- of spraakbericht daar naartoe. Dan krijg je van mij nog het weer. Vanavond en vannacht is het regenachtig en bewolkt. Morgen voornamelijk wat wolken, ook wat kans op regen. Minder dan vandaag. Die hoosbuis was vandaag ongelooflijk. Dat gaan we niet meer. Gaan we in ieder geval morgen niet hebben. En wat een bizar. Ja, ik fietste hier net naartoe. En het was echt. Die zon die was fel. Dat is niet normaal. Echt. Ik was ook mijn zonnebril vergeten, dus niet heel slim. Maar ja, het is toch wat het een beetje wat het is. Maar goed, morgen wordt het uiteindelijk zo'n 22 graden. En dat is wel vergelijkbaar zoals met vandaag.
2: Jongens, het is begonnen. Blik op het weekend.

Roulette FM, Cressip en Sweet Goodbyes. Ruben Kai. Aan het begin deze week was het voor mij eindelijk zover. Ik ben naar een nieuwe Spider-Man film geweest. Ja, nieuw is hij alleen niet meer inmiddels, maar toch. Als ik met drie vrienden naar de bioscoop in Utrecht, in het centrum van Utrecht. Wel een hele goede bioscoop, daar niet van. Goedkoop ook, dat verbaast me best wel. Nou goed, wij popcorn halen de zaal in. Zaal 1 was een redelijk grote zaal. En ondanks dat het ruim een maand geleden is nadat de film is uitgebracht, was het echt bijzonder druk. Dat viel me echt op. Maar ja, dat was niet heel erg. Drukke zaal, weet je. In een bioscoop heb je altijd wel. Maar er zaten twee wat jongere meisjes een paar stoelen naast ons. Ik denk dat er een... Nou, wij zaten weg redelijk in het midden van die rij. En nou, er zaten 4, 5 stoelen onbemand. En daar zaten twee wat jongere meisjes. En ja, naast wat gegiegel en gelach tijdens de film hebben zij toch wel iets vrij bijzonders gedaan, moet ik zeggen. Ze hebben het namelijk laten regenen in de bioscoop. Ja, nou, niet met water gelukkig, maar wel met M&M's. Ja, dat hele zakje volledig over de vloer. En die vloer die liep ook een beetje schuin af. Zodat alles wat er valt naar beneden valt, dat ze niet de hele rij overschoten. Maakt heel slim. Maar ja, die M&M's, die rollend naar beneden. De eindstand, alle M&M's, maar dan ook alle M&M's over de vloer naar beneden. En het regent dus letterlijk in de bioscoop aan M&M's. Dat is echt... Echt, als je mij vraagt, dan zeg ik... Ja, dit is ongelooflijk zonde van die M&M's. Kijk, je had ze gewoon aan mij kunnen geven in plaats van zo woep, over de vloer kunnen strooien. Maar goed, ik heb nog even uitgezocht. Dat zakje M&M's, dat kostte dus in die shop 9,5 euro. Dat is gewoon €9,50 rollend naar beneden gegooid. Even ter vergelijking, 9,5 euro. Dat is 2 euro goedkoper dan mijn ticket. Die kostte namelijk €11,50. Ja. Als je het mij vraagt, ongelooflijk zonde. Maar goed, een leuke film was het wel, daar lag het niet aan. Ook zeker aan te raden. Maar goed, dan wel je M&M's in je mond stoppen en niet strooien. Of gewoon niet kopen. Bespaart je dan toch weer

0: ZFM, Another and Talk to You. En zometeen, dan is de uitslag van het spelletje Oud en Nieuw, wat er zometeen aankomt. Stemmen kan nog via een berichtje op 06 16 14 36 80. Even kijken naar de tussenstand. En even kijken, de oude plaat staat op dit moment voor. Je kan dus nog stemmen via een tekst- of spraakberichtje op 06 16 14 36 80. Dat is zometeen. En zometeen ook de New Music Friday update. Eerst het regio nieuws van 7:30.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Bilt moet binnen 3 maanden een nieuw besluit nemen over de aanleg van 4 padelbanen in Bospark Bilthoven. Die uitspraak deed de rechter dinsdag in een zaak die onder andere eigenaren van vakantiewoningen tegen de gemeente hadden aangespannen. Volgens de rechter heeft het college op vele punten op de juiste manier gehandeld om een vergunning voor de aanleg van de banen te verlenen. Alleen ontbreken de voorschriften in de verleende vergunning om de geluidsoverlast voor de directe omgeving te beperken. En dat had wel gemoeten. De gemeente moet nu binnen 12 weken voorschriften opnemen voor maatregelen tegen mogelijke geluidsoverlast. Tennisclub Bilthoven kwam al in 2024 met plannen om de padelbanen aan te leggen. De gemeente verleende in februari 2025 een vergunning voor de aanleg van de banen op het recreatiepark in het natuurgebied. Maarten van der Weijden heeft met zijn afgebroken zwemtocht naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht ruim €700.000 ingezameld. Het opgehaalde geld is bedoeld voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. Na eerdere zwemtochten in 2018 en 2019 wilde van der Weijden opnieuw een poging doen om op ludieke wijze geld binnen te halen voor het goede doel. Dit keer was het doel een zwemtocht van 270 kilometer langs 22 steden, waaronder een groot deel door de provincie Utrecht. Vanwege griepklachten lukte het Van der Weijden niet om zijn zwemtocht te voltooien. Toch geeft de zwemmer aan dat het zijn allerlaatste zwemtocht was om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voert campagne om met een deelfiets de natuurgebieden op de Heuvelrug te bezoeken. Het Nationaal Park heeft zich aangesloten bij de provinciale campagne En Door. De campagne is te zien op meer dan 40 posters in de omgeving, in lokale kranten en op Instagram, Facebook en LinkedIn. Deelfietsen van Voi, Lime en OV-fiets zijn in de hele regio te vinden, onder andere bij de stations en andere OV-hubs. Met de campagne willen de initiatiefnemers reizigers in de regio Utrecht motiveren de fietsen niet alleen voor recreatie te gebruiken, maar ook voor woon-werkverkeer, spitsmijden en uitgaan.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Kijk op omroepzout.nl.
0: En zometeen de New Music Friday Update met 1 album en 1 heerlijke hitje. En eerst Bieber Rexha.

0: Bieber Rexha en New Religion.
1: Psst, het is vrijdag. New Music Friday.
0: En dat betekent dat er afgelopen nacht 12 uur een groot aantal nieuwe nummers zijn uitgebracht. In deze update hou ik je op de hoogte van wat er allemaal nieuw is en die je zeker nog eens moet gaan beluisteren. En deze week in de update nieuwe muziek van Alex Warren. En dit is muziek uit zijn nieuwe album die vannacht is uitgekomen, Wild Child. En dit is Emerald Yes.

0: allernieuwste van Alex Warren uit zijn album Emerald Child. Roulette FM.
1: New Music Friday.
0: Ik stond ondertussen het meest spannende potje hockey van ooit van mijn hele leven te kijken. Het is inmiddels 3-4 voor Spanje. Nog 4 seconden te spelen voor Nederland. Maar het is nou afgelopen. In ieder geval, nieuwe muziek nog. We gaan gewoon door. Van Samuel Welten, samen met Rutger, ook wel Russo, beter bekend als zijn artiestennaam. En samen hebben zij een flinke bang uitgebracht. Echt gewoon een nummer wat knalt door je oren. Iets van... boom! Zoiets.

0: De nieuwste van Samuel Welten en Russo en boom!
1: Oud en nieuw.
0: En kijk, het is naar de tijd, bijna 7:15. Dat betekent dat het de hoogste tijd is voor het spelletje Oud en Nieuw. En daar de uitslag van. Even kijken naar de keuzes voor deze week. Dat waren de volgende. De oude plaat.

Wat waren de keuzes voor deze week in het spelletje Oud en Nieuw? Er is massaal gestemd. En eigenlijk het grote merendeel van de stemmen gaat het Nederlandse duo Akda en de Munnik. En de winnaar bij het spelletje Oud en Nieuw. Het regent zonnes.

0: ZFM Earcatcher.
1: Teenage Fanclub, There Was You.
2: Earcatcher.

De eercatcher van deze week van de Teenage Fanclub. Vanmorgenochtend rond 11:15 is er een nieuwe eercatcher. Op dit moment is het WK hockey in volle gang in Amstelveen en België. En bij de mannen zijn vier landen nog in de strijd voor het wereldkampioenschap. Argentinië, Duitsland, Spanje en Nederland. Over die laatste twee gesproken. Ik zeg vier landen. Het zijn eigenlijk nog drie landen. Want net Nederland tegen Spanje. In de eerste halve finale de wedstrijd ten einde gekomen. Misschien wel de spannendste wedstrijd die ik wel gekeken heb. Zeker tijdens het maken van een radioprogramma. Begonnen met een 1-0 voorsprong van Nederland. Uiteindelijk Spanje die terugkomt op een 4-1. En toch daarna wel de 4-3 nog. Het was een beetje een discutabele wedstrijd. Duco Telgekamp die in de laatste 11 minuten een gele kaart krijgt van 10 minuten vanwege een flinke deal naar een Spaanse speler toe. En nou vind ik daar wel wat van. Kijk, die deal had niet mogen plaatsvinden, dat is duidelijk. Maar die deal ontstaat door een best wel harde schreeuw in het gezicht van Duco Telgekamp voor zeker 10 seconden na het houden van een schot van hem. En verdedigende actie dus. Ik was zo blij met dat hij zo in zijn gezicht schreeuwt. En ik vind dat daar dan ook wel over wat mag komen. Maar goed, dat heeft de wedstrijd niet beslist. Dus dat maakt ook niet heel veel uit. Wat wel uitmaakt is naar de finale. Nederland gaat dus niet naar de finale. Wel Spanje. Tegen wie zij moeten, dat wordt beslist in de tweede halve finale. Die is vanavond om 8:30 tussen Duitsland en Argentinië. En zondag wordt dan die finale gespeeld om 16:30. Dus tussen Spanje tegen Duitsland of Argentinië. Dan bij de vrouwen, daar zijn nog twee landen over. De halve finale is al gespeeld. Daar kwamen Nederland en Argentinië uit. Morgen om 4:00 spelen zij de finale om wereldkampioen te worden. En het leuke daaraan is, mocht Nederland nou winnen, dan is SCSC-speelster Xander Waard voor de vierde keer wereldkampioen. En dat is tot nu toe geen enkele vrouw gelukt. Dus ja, het enige wat we moeten doen is morgen om 4:00 klaarzitten voor de buis. En aanmoedigen en hopen dat ze gaan winnen.

0: Ice en Afrojack Used to Have It All. En zometeen dan is het tijd voor het NOS nieuws en ook het nieuwsoverzicht. En verder ook Rubens onderzoeksredactie. Waar ik het ga hebben over iets wat mij afgelopen week extra opviel. En dat heeft te maken met synchroon wandelen. Precies.
1: Hoeveel procent van de mensen?
0: En ook tijd voor hoeveel procent van de mensen. Ik hoor graag welk percentage jij denkt bij. Hoeveel procent van de mensen kijkt tijdens een film toch nog even op hun telefoon? Dus hoeveel procent kijkt tijdens een film in de bioscoop toch even op hun telefoon? 06 16 14 36 80. Stuur een percentage en dan zometeen het antwoord.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolf.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
8: Voordat we begonnen te tremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
7: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
9: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
7: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de Bild is dit
6: Roulette FM.
10: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.
11: Roulette FM. Blik op het weekend met Ruben Kaai.

0: Dino en Gigi D'Agostino en In My Mind.
1: Vrijdagavond, even na 8 uur. Dit is het nieuwsoverzicht. Ruben
0: Kaai. De zomer van 2026 is in Nederland de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1901. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden Celsius bij het KNMI in de beeld. Daarmee is het vorige record uit 2018 met bijna een halve graad verbroken. Klimaatexpert Peter Siegmund meldt in een gesprek met de NOS dat deze zomer het hoogste aantal dagen boven de 35 graden telde. Het aantal tropische dagen hoger dan ooit is en er 's nachts niet eerder waren zoveel dagen achter elkaar. Jezus, maar wat een zin is dit. Het aantal tropische dagen is hoger dan ooit en er is 's nachts nog nooit. Ja, dit is zo'n onlogisch. Wie heeft dit hier neergezet? Even serieus. En dat er 's nachts niet eerder zoveel dagen achter elkaar waren dat de temperatuur van 22 graden of hoger was. Prima zo. Of de warme en droge zomer een voorbode is voor extreme herfst is nog niet te zeggen. Wel is de zee nu uitzonderlijk warm, wat de komende tijd tot forse buien kan leiden. Nou, dat hebben we vandaag al gemerkt. Om de droogte enigszins te bestrijden, volgens Siegmund, een geluk bij ongeluk. Zo gaf hij bij Omroep Zout aan. De Bild moet binnen 3 maanden een nieuw besluit nemen over de aanleg van 4 padelbanen in Bosbark Bilthoven. Die uitspraak deed de rechter dinsdag in een zaak die onder andere eigenaren van vakantiewoningen tegen de gemeente had aangespannen. Volgens de rechter heeft het Bilse college op de meeste punten op de juiste manier gehandeld om een vergunning voor de aanleg van de banen te verlenen. Alleen ontbrekende die voorschriften om de geluidsoverlast voor de directe omgeving te beperken. De gemeente moet nu binnen 12 weken in de vergunning voorschriften opnemen voor maatregelen tegen mogelijke geluidsoverlast. Tennisclub Bilthoven kwam al in 2024 met plannen om de padelbanen aan te leggen. De gemeente verleende in 2025 februari een vergunning voor de aanleg van de baan op het recreatiepark in het natuurgebied. Omdat padellen meer geluidsoverlast geeft, lagen de plannen van meet af aan onder een vergrootglas. Dan krijg je mij nog het weer. Vanavond en vannacht is het regenachtig en bewolkt. Morgen voornamelijk wat wolken. Ook kans op wat regen, gelukkig wel minder dan vandaag. Het wordt dan zo'n 22 graden. Hoeveel procent van de mensen? En zo meteen antwoord op de vraag: hoeveel procent van de mensen kijkt tijdens een film toch even op hun telefoon? Dus hoeveel procent van de mensen kijkt tijdens een film toch even stiekem op hun telefoon? Het antwoord daarvan hoor je zometeen. En ook zometeen gaan we het in Rubens onderzoeksredactie hebben over een ritme, over het synchroon lopen als je naast iemand gaat lopen. Hoe dat kan en waarom. En de bouwzaak komt eraan.

0: Red FM, De Bausa en Magnetic.
1: Rubens onderzoeksredactie.
0: En hiervoor heb ik iets onderzocht. Namelijk waarom je synchroon gaat lopen als je naast iemand loopt. Nou goed, het antwoord heb ik voor je. Het komt namelijk doordat mensen tijdens het lopen een automatisch ritme ontwikkelen. En als je naast iemand loopt, gaan jullie hersenen dat ritme vaak onbewust op elkaar afstemmen. Nou, even een klein voorbeeldje. Bijvoorbeeld, jij loopt met een vriend naast elkaar en jij zet je linkervoet naar voren. En de ander doet toevallig ook links. Dan passen jullie allebei automatisch in jullie hersenen een klein beetje dat tempo aan. Zodat je gelijk gaat lopen. En na een paar stappen, dan ga je automatisch. Dus als jij linkervoorstap doet, doet hij ook zijn linkerstap. En hij rechts, links. En dan gaat automatisch uiteindelijk. Stel je voor, je hebt nou je rechtervoet voor. En die andere, je linkervoet dan. Ja, op een gegeven moment tijdens het loop je niet alleen maar hop, hop, hop. Het is alleen maar links, rechts, links, rechts. Maar als je wat meer stappen zet, dan ga je, en je ene stap is groter dan de andere. En dat heeft hem, bij hem is dat ook zo. En op een gegeven moment, uiteindelijk, na iets meer stappen, loop je uiteindelijk weer links, rechts, links, rechts, synchroon. Naast elkaar, dat is best bijzonder. Want je hersenen zijn best wel goed in het herkennen van ritmes. Het gebeurt bijvoorbeeld ook wanneer mensen samen klappen of fietsen. Bij het fietsen heb je dat ook. Het valt alleen iets minder op, dat je hetzelfde hoeveelheid trapt. Maar het grappige dus, het hoeft niet altijd synchroon te worden. Want soms gaan twee mensen juist met tegenovergestelde benen lopen. Dat jouw linkervoet naar voren gaat, terwijl zijn rechtervoet, dat is ook... Ja, je hersenen kunnen natuurlijk niet bedenken van, ach, dat klinkt logisch. Dus het is niet alles synchroon, maar ja, op een of andere manier valt het dan toch wel meer op als het synchroon is. Misschien omdat het dan toch iets leukers eruit ziet, denk ik. Toch? Ja, denk ik wel.
1: Rubens onderzoeksredactie.

een nieuwe aan jou dan de vraag hoeveel procent van de mensen datgene doen. Ik maakte net hoeveel procent van de mensen voor deze week bekend. Namelijk hoeveel procent van de mensen kijkt tijdens een film toch even naar hun telefoon. En dat naar aanleiding dat ik afgelopen week in de bioscoop zat. En dat best wel veel mensen dat dus nog doen. Dat

je best wel, dat je zo naar die film zit te kijken, zit je naar het scherm te kijken en op een gegeven moment zie je dan ergens voor je, ergens achter je, als je even kijkt, of ergens aan de zijkant, dat je dan toch ergens zo'n, ja, zo'n belicht telefoonscherm ziet. Je denkt, man, we zijn naar een film aan het kijken, niet naar de telefoon. Want ik moet eerlijk zeggen, thuis tijdens een film doe ik het zeker wel. Ik ben absoluut geen filmkijker. Helemaal niet. Seriekijker ook niet. Daar heb ik helemaal geen geduld voor. Dus thuis, dan doe ik het zeker. Maar hier niet. Maar ja, ik ben niet een van die percentages. Dus, maar toch, het percentage is uiteindelijk... Het is precies 79%. Ik was even een percentage kwijt. Maar het is best, ik vind het best wel een hoop. Best wel een hoop mensen die dit nog doen. En dat vind ik gewoon zonde van de film. Kijk, thuis doe ik het ook. Maar in de bioscoop zou ik het dan toch weer net niet doen. Nee, dat vind ik dan toch anders. Nee, dat vind ik dan toch niks. Maar goed. Weet je, het is een beetje wat het is. Ieder zo zijn ding natuurlijk ook, hè. Maar goed, ja, weet je. Ieder zo zijn ding. En als je dat wilt, dan vind ik het goed, maar je moet mij lastigvallen.

0: individu.
1: Rulet FM, George Ezra en Budapest. En zometeen dan is het tijd voor moppentijd. En dat is wel heel leuk, want ik heb vorige week al even een kleine AI ingezet. En ik dacht vandaag, ik kwam ergens achter dat je een telefoonnummer kan bellen. Dat zie je dan allemaal verteld. Dus dat gaan we straks even doen, dacht ik, in moppentijd. En muziek van Train wat eraan komt.
2: Roulette FM, regio nieuws.
3: De zomer van 2026 is in Nederland de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1901. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden Celsius bij het KNMI in de beeld. Daarmee is het vorige record uit 2018 met bijna een halve graad verbroken. Klimaatexpert Peter Siegmond meldt dat deze zomer het hoogste aantal dagen boven de 35 graden telde, het aantal tropische dagen hoger dan ooit was en er 's nachts niet eerder zoveel dagen achter elkaar temperaturen van 22 graden of hoger waren. Of de warme en droge zomer een voorbode is voor een extreme herfst is nog niet te zeggen. Wel is de zee nu uitzonderlijk warm, wat de komende tijd tot forse buien kan leiden. Volgens Siegmund een geluk bij een ongeluk om de droogte te bestrijden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voert campagne om met een deelfiets de natuurgebieden op de Heuvelrug te bezoeken. Het Nationaal Park heeft zich aangesloten bij de provinciale campagne En Door. De campagne is te zien op meer dan 40 posters in de omgeving, in lokale kranten en op Instagram, Facebook en LinkedIn. Deelfietsen van Voi, Lime en OV-fiets zijn in de hele regio te vinden, onder andere bij de stations en andere OV-hubs. Met de campagne willen de initiatiefnemers reizigers in de regio Utrecht motiveren de fietsen niet alleen voor recreatie te gebruiken, maar ook voor woon-werkverkeer, spitsmijden en uitgaan. Rotary Club Zandzeggen opent opnieuw een pop-up shop in Bilthoven voor het goede doel. De winkel is op 4 en 5 september geopend en de opbrengst van de verkoop gaat naar een veiligheidsproject in Oekraïne. Na een succesvolle editie vorig jaar met een opbrengst van €8500... gaan de vrouwen van Rotary Club Zandzeggen opnieuw hun kleding verkopen. Goede merken, tassen, sieraden en hebbedingetjes. De vrouwen van Zandzeggen hebben van alles uit de kast gehaald. De opbrengst gaat naar een project in Oekraïne dat veilige, toegankelijke plekken creëert. Daar kunnen buurtbewoners en kinderen elkaar in oorlogstijd ontmoeten, lezen en spelletjes doen. De pop-up shop is op 4 en 5 september geopend bij een reisbureau aan de Julianenlaan 22 in Bilthoven en is geopend van 10 tot 6 uur.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
1: Dan kijkend naar de verkeersinformatie vanuit deze regio, regio Utrecht. Files zijn er op dit moment niet, wel 3 flitsers. De eerste op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Utrecht Leidse Rijn en afrit Utrecht Centrum. Hectometerpaal 61.1. De tweede op de A12 Utrecht Arnhem tussen Maarsbergen en Veenendaal West. A83.3. En de laatste ook op de A12 tussen Den Haag en Utrecht. Woerden, Harmelen 49.7. Ik krijg voor mij nog het weer. Vanavond en vannacht is het regenachtig en bewolkt. Morgen voornamelijk wat wolken. Ook kans op het regen, gelukkig wel minder dan vandaag. Het wordt dan zo'n 22 graden.
2: Ruben Kaai.
1: En zo meteen tijd voor moppentijd.

0: catch my breath.
1: Heaven and I ran.
2: Het is weer dat moment van de week. Even lachen, gieren, brullen. Het is...
1: Oh.
2: Moppentijd.
1: Ja, is het half negen op vrijdagavond. Tijd voor Moppentijd. En vandaag heb ik iets moois. En daar wil ik toch even een klein momentje van maken. Want het is toch even... Toch iets groots, hè?

0: vorige week was het zo'n ongelooflijk groot succes. En daarom nu heb ik iets bedacht. Namelijk een telefoonlijn die moppen kan vertellen. Ja, het is de geinlijn. Het bestaat echt. Dat wil ik even uittesten. Ja, soms heb je een hele korte mop, soms een hele lange mop. Ik zeg, ja, laten we die lijn toch maar even gaan bellen dan.
1: Wat is de overeenkomst tussen een tweeling en een massagraf? Die lijken op elkaar.
0: Waarom werkt dit? Dit is toch... Dit is, ik wil gewoon een nummer die je neemt. Ja, die gaat één keer over, oké. Ik vond alleen geen grappige. Ik miste een beetje de... Ja, de happening. Die miste ik een beetje. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, we kunnen natuurlijk even een kleine... We kunnen nog één keer... We kunnen nog één keer even doen, toch? Denk het wel. Oké. Als het goed is, moet hij overgaan. Ja. Hey. Dat was stom. Eén keertje nog. Eén keertje. Misschien bel ik te vaak.
1: Wat is de overeenkomst tussen een tweeling en een massagraf?
0: Ja, die hadden we net al. Wat flauw. Nou, zonde. Nou, dan kan je toch AI beter vragen, toch? Nou, dan kan je toch... Dit is dan toch jammer, weet je? Dan zou je bijna chat moeten vragen om toch... Zullen we dat gewoon even doen? Kom toch. ChatGPT, goedenavond.
2: Goedenavond. Hoe gaat ie?
0: Ja, gaat goed. Heb jij voor ons een leuke mop toevallig?
2: Oh, moppetijd.
0: Ja.
2: Ja hoor, daar komt ie. Waarom kan een neus nooit geheimen bewaren?
0: Nou?
2: Omdat er altijd wel iets uitkomt. Flauw, hè? Ik dacht, moppetijd. Ik begin lekker luchtig.
0: Nou, doe nog eentje voor de afsluiting. Is dat een...
2: Oké.
0: Ja, dat is een goed idee. Toch komt ie.
2: Ja, tuurlijk. Waarom nam de wiskundeleraar een ladder mee naar de klas?
0: Nou.
2: Omdat de cijfers steeds hoger werden. Zullen we die erin houden voor moppetijd?
0: Ja, dat kan.
2: Top.
0: Ik zeg een hele fijne avond en dankjewel weer, hè.

0: Simpel, ik draai dat pimpampet rad. Daar komt een letter uit. En dat is dan de beginletter van de artiest die ik ga draaien. En het is altijd de hoogste spanning. Welke letter eruit komt. En voor deze week. In het spelletje pimpampet Music Editie. Is de letter. De eerste van het alfabet. De letter A. De letter A is het geworden van bijvoorbeeld appel of van aardbei. En van vele artiesten, 06 16 14 36 80. Misschien heb je een artiest die begint met de letter A, draai ik hem zometeen. Naar Marco Borsato.
1: Kwart over.

0: Roelit FM. De vrijdagavond. Marco Borsato. En dochters.
1: Pim-pam-pet. Muziekeditie.
0: En we zijn terug bij het spelletje Pim-pam-pet. Muziekeditie. We hebben net aan het rad gedraaid. Daar kwam de eerste letter van het alfabet uit. En de eerste letter van het alfabet is de letter A. En ik heb hier een appje binnengekregen die zegt Avicii. En ik dacht, ja, waarom is niet? En ik dacht ook, waarom is niet ik wil niet zeggen een minder bekend nummer van Avicii, maar een minder gedraaide versie. Niet? Kijk, ja, zij heeft natuurlijk heel veel hits zoals Hey Brother en dat soort muziek die iedereen kent. Maar wat ik dacht, nou, we kunnen toch ook wel een keer een ander nummer van hem draaien. En toen dacht ik aan Avicii samen met Audra May en Addicted to You. Vond ik een hele goede. Even een keer wat anders, maar ook heel

Avicii en Outra May en Addicted to You. En het is 6 minuten voor 9, dat betekent dat het bijna 9 uur is. Tot zover deze uitzending, zometeen direct vanaf 9 uur. Op deze plek Jesse Sprikkelman.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
8: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. We weten nog niet precies wanneer.
7: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
9: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
7: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Met nu The X-Vibe met Jesse Sprikkelman.

Dit is The X-Vibe. Mijn naam is Jesse. Campbell en Elder Brook en cola. Jaarlijks wordt er wereldwijd 100 miljard liter cola gedronken. Ja, dat is veel. Niet zo heel gek dat er dus een house track over gemaakt is. In de VS tussen de 20 en 22 miljard liter per jaar. Europa 19 en 21 miljard liter. De gemiddelde Nederlander die drinkt 38 liter per jaar. Dat is veel, hè? Het is de favoriete frisdrank

officieel gestopt. Want dat is ook alweer een tijdje geleden. En in totaal hebben ze zo'n 17 grote internationale muziekprijzen gewonnen. Brit Awards, Billboard Music Awards, enzovoort, de Grammy Awards. En in totaal wordt hun vermogen geschat op 140 miljoen. En terecht, want daar hebben ze voor gewerkt. Hard gewerkt zelfs. Daft Punk is dit. In The X Vibe.

Excel. Voor het doorsturen van deze track. Ik kende hem niet. Floorplan Never Grow Old is al een tijdje uit. 2014 komt hij uit. Dat is al dik 10 jaar oud, dus deze track. Lekker. Never Grow Old is sowieso een goed motto. Mocht je ook denken, hey, ik heb nog wel een houseplaatje wat ik herontdekt heb of ontdekt heb. Je kan het de hele week 24/7 delen via dxvibe.nl. En hoor je binnenkort gewoon terug op de radio.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: In de buurt. Roulette FM.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
8: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
7: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten er door dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM.
9: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag er niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden. Als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Straks, goedemorgen zaterdag. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: 30 FM.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu... Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.